0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Are we ready? Come on, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: facturen versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
4: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
3: Oh yeah! TRL News.
4: De situatie in het Midden-Oosten blijft gespannen. De onderhandelingen tussen de VS en Iran over een definitief einde van de oorlog zijn nog altijd niet begonnen. Die zouden normaal vandaag starten na de ondertekening van het voorlopige akkoord tussen Iran en de VS. Maar zelfs dat akkoord houdt amper stand, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
5: Elk woord dat in het akkoord staat blijkt weinig waar te zijn. Die straat van Hormuz die gaat open en dicht naar gelang Iran het wil. En een ander zeer belangrijk punt, de aanwezigheid van Israëlische troepen in Libanon. Daar wordt wel van gezegd dat die troepen zich moeten terugtrekken, maar in praktijk hoor je vanuit Israël dat daar geen sprake van is.
4: Sinds vanmiddag is er officieel een staakt het vuren tussen Hezbollah in Libanon en Israël, maar het is afwachten of dat in de praktijk iets verandert. En het onweer zorgt ook voor hinder op het treinverkeer. Op verschillende spoorlijnen rijden geen treinen, dat meldt NMBS. Omdat er bijvoorbeeld bomen op het spoor zijn gewaaid of omdat de bovenleiding is geraakt. En in de Nations League volleybal zijn de Yellow Tigers, dat zijn onze nationale volleybalvrouwen, zwaar onderuit gegaan tegen Duitsland. Het werd 3-0. Eerder deze week verloren ze ook al tegen Turkije en Brazilië. Zondag nemen ze het op tegen Frankrijk. Van de komende wedstrijden moeten ze er 4 van de 5 winnen als ze naar de finale willen. En op het WK voetbal is de VS al zeker van de volgende ronde. Het won met 2-0 van Australië. Beide doelpunten vielen in de eerste helft. De VS pakt zo 6-6 in zijn groep. Op dit moment spelen Marokko en Schotland tegen elkaar. Blijft warm vannacht en ook de komende dagen wordt het opnieuw warm. Dit weekend rond de 30 graden. Begin volgende week opnieuw tot 35 graden. En één constante, de zon blijft.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Great music that takes you back. TRL Pleasure Radio.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
3: TRL News.
4: De situatie in het Midden-Oosten blijft gespannen. De onderhandelingen tussen de VS en Iran over een definitief einde van de oorlog zijn nog altijd niet begonnen. Die zouden normaal vandaag starten na de ondertekening van het voorlopig akkoord tussen Iran en de VS. Maar zelfs dat akkoord houdt amper stand, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
5: Elk woord dat in het akkoord staat blijkt weinig waar te zijn. Die straat van Hormuz die gaat open en dicht naar gelang Iran het wil. En een ander zeer belangrijk punt, de aanwezigheid van Israëlische troepen in Libanon. Daar wordt wel van gezegd dat die troepen zich moeten terugtrekken, maar in praktijk hoor je vanuit Israël dat daar geen sprake van is.
4: Sinds vanmiddag is er officieel een staakt het vuren tussen Hezbollah in Libanon en Israël, maar het is afwachten of dat in de praktijk iets verandert. En het onweer zorgt ook voor hinder op het treinverkeer. Op verschillende spoorlijnen rijden geen treinen, dat meldt NMBS. Omdat er bijvoorbeeld bomen op het spoor zijn gewaaid of omdat de bovenleiding is geraakt. En in de Nations League volleybal zijn de Yellow Tigers, dat zijn onze nationale volleybalvrouwen, zwaar onderuit gegaan tegen Duitsland. Het werd 3-0. Eerder deze week verloren ze ook al tegen Turkije en Brazilië. Zondag nemen ze het op tegen Frankrijk. Van de komende wedstrijden moeten ze er 4 van de 5 winnen als ze naar de finale willen. En op het WK voetbal is de VS al zeker van de volgende ronde. Het won met 2-0 van Australië. Beide doelpunten vielen in de eerste helft. De VS pakt zo 6-6 in zijn groep. Op dit moment spelen Marokko en Schotland tegen elkaar. Blijft warm vannacht en ook de komende dagen wordt het opnieuw warm. Dit weekend rond de 30 graden. Begin volgende week opnieuw tot 35 graden. En één constante, de zon blijft.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: De buren? Die zien groen, ja.
0: Groen?
1: Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
3: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: We give you that pleasure feeling. TRL Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercy. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercy niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk, bel 0499-24-82-22 of mail info@mercybvba.be.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
3: TRL News.
4: De situatie in het Midden-Oosten blijft gespannen. De onderhandelingen tussen de VS en Iran over een definitief einde van de oorlog zijn nog altijd niet begonnen. Die zouden normaal vandaag starten na de ondertekening van het voorlopig akkoord tussen Iran en de VS. Maar zelfs dat akkoord houdt amper stand, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
5: Elk woord dat in het akkoord staat blijkt weinig waar te zijn. Die straat van Hormuz die gaat open en dicht naar gelang Iran het wil. En een ander zeer belangrijk punt, de aanwezigheid van Israëlische troepen in Libanon. Daar wordt wel van gezegd dat die troepen zich moeten terugtrekken, maar in praktijk hoor je vanuit Israël dat daar geen sprake van is.
4: Sinds vanmiddag is er officieel een staakt het vuren tussen Hezbollah in Libanon en Israël, maar het is afwachten of dat in de praktijk iets verandert. En het onweer zorgt ook voor hinder op het treinverkeer. Op verschillende spoorlijnen rijden geen treinen, dat meldt NMBS. Omdat er bijvoorbeeld bomen op het spoor zijn gewaaid of omdat de bovenleiding is geraakt. En in de Nations League volleybal zijn de Yellow Tigers, dat zijn onze nationale volleybalvrouwen, zwaar onderuit gegaan tegen Duitsland. Het werd 3-0. Eerder deze week verloren ze ook al tegen Turkije en Brazilië. Zondag nemen ze het op tegen Frankrijk. Van de komende wedstrijden moeten ze er 4 van de 5 winnen als ze naar de finale willen. En op het WK voetbal is de VS al zeker van de volgende ronde. Het won met 2-0 van Australië. Beide doelpunten vielen in de eerste helft. De VS pakt zo 6-6 in zijn groep. Op dit moment spelen Marokko en Schotland tegen elkaar. Blijft warm vannacht en ook de komende dagen wordt het opnieuw warm. Dit weekend rond de 30 graden. Begin volgende week opnieuw tot 35 graden. En één constante, de zon blijft.

Confession of the Groove.

0: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
1: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
0: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
1: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
0: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
1: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
0: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
2: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercie. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercie niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@merciebvba.be.
3: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
4: TRL Pleasure Radio. Let's the music speak.

0: de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat. En kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Op meerdere plaatsen in Vlaanderen is er schade na het noodweer van gisteravond. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Van omgewaaide bomen en blikseminslagen. In Anzegem en Avelgem spreken de mensen over een windhoos, maar dat is nog niet bevestigd. In Zingem vloog het dak van een magazijn weg. En in Eeklo brak brand uit in 2 huizen, wellicht nadat de bliksem daarin sloeg. In Lievegem viel een boom op een auto. Een vrouw raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En in Huizen is een iconische windmolen vernield door de storm. En rond middernacht was het ergste overal voorbij. Ook op het spoor was er gisteravond hinder. Op meerdere plaatsen reden er een tijdje geen treinen. Door omgevallen bomen, op de sporen of doordat de bliksem de bovenleiding had geraakt. En op het WK voetbal heeft de Verenigde Staten zich als tweede land geplaatst voor de tweede ronde. De VS klopte Australië met 2-0 en pakt zo 6-6. In dezelfde groep spelen Turkije en Paraguay op dit moment tegen elkaar. In groep C hebben Brazilië en Marokko een goede zaak gedaan. Marokko versloeg Schotland met 0-1 en Brazilië won met 3-0 van Haiti. Ze staan samen op kop met 4-6. Schotland volgt op 1 punt en Haiti pakte nog niks en is zo ook als eerste land uitgeschakeld op het WK. We krijgen een zonnige en warme dag vandaag, maxima tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, maar ook kans op onweersbuien en dan tot 34 graden.

Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.

0: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geldteruggarantie. Check amino-alliance.nl.
1: We give you that pleasure feeling. TRL. Pleasure Radio.

0: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geldteruggarantie. Check amino-alliance.nl.
1: Spa Fun. Wil genieten tot in jouw kleinste teen?
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
6: TRL News.
7: Op meerdere plaatsen in Vlaanderen is er schade na het noodweer van gisteravond. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Voor omgewaaide bomen, wateroverlast en blikseminslagen. In Anzegem en Avelgem spreken ze over een windhoos, maar dat is nog niet bevestigd. In Zingen vloog het dak van een magazijn weg. En in Eeklo sloeg op verschillende plaatsen de bliksem in en brak brand uit in 2 huizen. In Lievegem viel een boom op een auto en in Kruisum is een iconische windmolen vernield door de storm. Rond middernacht was het ergste overal wel voorbij. In Bedford in Engeland zijn 2 treinen op elkaar gebotst. Daarbij is minstens 1 dode gevallen. Het gaat om 1 van de bestuurders. 90 andere mensen raakten gewond, van wie er 10 erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval daar kon gebeuren. En op het WK voetbal heeft de Verenigde Staten zich als 2e land geplaatst voor de 2e ronde. De VS klopte Australië met 2-0 en pakt zo 6-6. In dezelfde groep spelen Turkije en Paraguay op dit moment nog tegen elkaar. In groep C hebben Brazilië en Marokko een goede zaak gedaan. Marokko versloeg Schotland met 0-1 en Brazilië won met 3-0 van Haiti. Ze staan samen op kop met 4-6. Schotland volgt op 1 punt en Haiti pakte nog niks en is zoals 1e land uitgeschakeld op het WK. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, maar kans ook op onweersbuien en tot 34 graden.

0: zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We are back. Stronger than ever before. This is TRL.

0: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 0578.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: For the love of music. Real music. This is TRL.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
5: You have a name.
6: Oh yeah.
5: TRL.
7: TRL. News.
8: Op heel wat plaatsen in Vlaanderen meten ze de schade op na het stormweer van gisteravond. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Voor omgewaaide bomen, wateroverlast en blikseminslagen. In Eeklo bijvoorbeeld vlogen twee huizen in brand. Daar vielen gelukkig geen slachtoffers. In Zingen vloog het dak van een magazijn weg. En in Lievegem belandde een boom op een auto. In Kruisum vernielde de storm een iconische windmolen. De overbuur zag het gebeuren.
9: Ik denk dat we nog een half uurtje ervoor gewoon buiten zaten te eten. In de verte zagen we een onweer komen. En ja, op een half uurtje tijd was alles gebeurd. Super hevig, super kort, maar ja, de molen staat er niet meer.
8: In Anzegem en Avelgem spreken ze over een windhoos, maar dat is nog niet bevestigd. Rond middernacht was het ergste overal voorbij. In Bedford in Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst. Daarbij is minstens één dode gevallen. Het gaat om een van de bestuurders. 90 andere mensen raakten gewond, van wie er een tiental erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval daar kon gebeuren. Op het WK voetbal is Turkije al na twee groepswedstrijden uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Paraguay. Dat scoorde al in de tweede minuut, maar speelde meer dan een helft met een man minder. Na een toch wel historische rode kaart. Aanvaller Miguel Almiron vloog als eerste speler ooit van het veld, omdat hij met zijn hand voor zijn mond iets zei tegen een tegenstander. Dat mag niet meer, omdat spelers zo mogelijk discriminerend gedrag willen verbergen. Maar Paraguay hield dus stand en won. In dezelfde groep is gastland de Verenigde Staten al zeker van de volgende ronde. Na 2-0 winst tegen Australië. De VS pakt zo 6-6. En in groep C wonnen Brazilië en Marokko allebei. Marokko met 0-1 van Schotland en Brazilië met 3-0 tegen Haiti. Ze staan samen op kop met 1 puntje meer dan Schotland. Haiti is met 0 punten nu al uitgeschakeld. En onze Rode Duivels hebben gisteravond onze tijd nog een laatste keer getraind in hun basiskamp in Seattle. Voor ze het vliegtuig namen naar Los Angeles, waar ze morgenavond hun tweede WK-match spelen tegen Iran. Behalve Zeno de Bas trainde iedereen mee, dus ook Romelu Lukaku en Leandro Trossard bijvoorbeeld. Zij bleven eergisteren nog binnen uit voorzorg. Sportjournalist Jarno Berto vloog mee naar LA.
10: Na een vlucht van 2,5 uur zijn we geland in Los Angeles. De Rode Duivels dus ook. Ze hebben direct het SoFi Stadium bezocht. Het duurste stadion ter wereld. 5 miljard euro voor onder meer een openluchtdak en een videoscherm van 1 miljoen kilo en 6500 vierkante meter.
8: De wedstrijd tegen Iran is er een onder hoogspanning voor de Amerikaanse veiligheidsdiensten door de oorlog. We krijgen een zonnige en warme dag vandaag, maxima tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, maar ook nog kans op onweersbuien en tot 34 graden.

0: Anders wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: The ultimate trip down memory lane. This is TRL. Zombie,

0: facturen versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
4: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
3: TRL.
2: TRL. News.
4: De grootste supermarkten in ons land blijven hun prijzen verlagen om klanten af te snoepen bij hun concurrenten. Dat blijkt uit een nieuwe vergelijking van de winkelkar in Halen. Expert Pierre-Alexandre Bien.
5: We zien dat de supermarkten toch wel redelijk dicht bij elkaar staan. Dat is ook een van de tekenen dat ondertussen toch wel de bodem bijna bereikt is van die lagere prijzen. Wij verwachten dat na de maand september dat de prijzen in de supermarkten stilaan terug gaan moeten stijgen. Dat zal met mondjesmaten zijn.
4: Colruyt blijft volgens HLN de goedkoopste, maar de kloof met de rest wordt wel wat kleiner. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen meten ze de schade op na het stormweer van gisteravond. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Voor omgewaaide bomen, wateroverlast en blikseminslagen. In Eeklo bijvoorbeeld vlogen twee huizen in brand. In Zingem vloog het dak van een magazijn weg en in Lievegem belandde een boom op een auto. In Kruisen vernielde de storm een oude windmolen. De overbuur zag het gebeuren.
6: Ik denk dat wij dat een half uurtje ervoor gewoon buiten zaten te eten. In de verte zagen we een onweer komen en op een half uurtje tijd was alles gebeurd. Super hevig, super kort, maar ja, de molen staat er niet meer.
4: Rond middernacht was het ergste overal voorbij. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Dat melden Libanese staatsmedia. De wapenstilstand die Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gisteren overeenkwamen, is dus snel weer geschonden. Net voor die deal waren er gisteren ook al zware Israëlische aanvallen. Daarbij vielen zeker 47 doden en bijna 100 gewonden. Op het WK voetbal is Turkije al na 2 groepswedstrijden uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Paraguay. Dat scoorde al in de 2e minuut, maar speelde meer dan een helft met een man minder. Na toch wel een unieke rode kaart. Aanvaller Miguel Almiron vloog als eerste speler ooit van het veld omdat hij met zijn hand voor zijn mond iets zei tegen een tegenstander. Dat mag niet meer omdat spelers zo mogelijk discriminerend gedrag willen verbergen. Maar Paraguay hield dus stand en won. In dezelfde groep is gastland de Verenigde Staten al zeker van de volgende ronde na 2-0 winst tegen Australië. De VS pakt zo 6-6. En in groep C wonnen Brazilië en Marokko allebei. Marokko won met 0-1 van Schotland en Brazilië met 3-0 tegen Haiti. Ze staan samen op kop met 1 punt meer dan Schotland. Haiti is met 0 punten uitgeschakeld. En onze Rode Duivels hebben gisteravond onze tijd nog een laatste keer getraind in hun basecamp in Seattle. Voor ze het vliegtuig namen naar Los Angeles, waar ze morgenavond hun tweede WK-groepsmatch spelen tegen Iran. Behalve Zeno de Bast trainde iedereen mee. Sportjournalist Jarno Berto vloog mee naar LA.
7: Na een vlucht van 2,5 uur zijn we geland in Los Angeles. De Rode Duivels dus ook. Ze hebben direct het SoFi Stadium bezocht. Het duurste stadion ter wereld. 5 miljard euro voor onder meer een openluchtdak en een videoscherm van 1 miljoen kilo en 6500 vierkante meter.
4: De wedstrijd tegen Iran is er eentje onder hoogspanning voor de Amerikaanse veiligheidsdiensten door de oorlog. Ze nemen daarom extra veiligheidsmaatregelen. Zonnig en warm, tot 31 graden vandaag. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op onweersbuien dan. En tot 34 graden. Ook volgende week blijft het heet, tot 36 graden zelfs. En kans op onweer.

0: superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkracht naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
2: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
1: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
2: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
1: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
2: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
1: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Oh yeah! TRL News.
3: De prijzenoorlog tussen onze supermarkten duurt voort. De grootste ketens blijven hun prijzen verlagen om klanten af te snoepen van hun concurrenten. Dat blijkt uit een nieuwe vergelijking van de winkelkar in Haarlem. Expert Pierre-Alexandre Bier.
4: We zien dat de supermarkten toch wel redelijk dicht bij elkaar staan. Dat is ook een van de tekenen dat ondertussen toch wel de bodem bijna bereikt is van die lagere prijzen. Wij verwachten dat na de maand september dat de prijzen in de supermarkten stilaan terug gaan moeten stijgen. Dat zal met mondjesmaten zijn.
3: Colruyt blijft volgens Haarlem de goedkoopste, maar de kloof met de rest wordt wel wat kleiner. Het zal nog bijna 10 jaar duren vooraleer je op elke trein in ons land deftig kan bellen of surfen op het internet. Dat zegt minister van Mobiliteit Krukke in het Nieuwsblad. In treinen in andere landen gaat dat beter. Volgens Krukke komt dat door een speciale coating op de ramen bij ons, om de warmte van buiten uit de wagons te houden. Maar daardoor komen ook 4 en 5G amper binnen. Daar wordt nu aan gewerkt, zegt Krukke. Maar dat duurt zijn tijd. En na minder dan 24 uur is de wapenstilstand tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon al aan flarden geschoten. Bij nieuwe Israëlische aanvallen in het zuiden van het land vielen zeker 5 doden. Dat meldde Libanese staatsmedia. Gisteren, net voor de deal, kwamen ook al 47 mensen om bij zware Israëlische aanvallen. Daarbij vielen ook bijna 100 gewonden. De situatie in Libanon is ook belangrijk voor de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. Zonnig en warm, tot 31 graden. Aan zee is het wel wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op onweersbuien dan, en tot 34 graden.
2: I am ready. We play your favorite classics. TRL. Pleasure Radio.
5: Morning Run.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: SpaFun, wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: For the love of music. Real music. This is TRL.

TRL hoor je natuurlijk niet alleen op 2 FM-frequenties. Nee, ook via DAB Plus, kanaal 10C, zijn we in de provincie Oost-Vlaanderen te beluisteren. Leuk dat je weer afgestemd bent op je Pleasure Radio. Je zal geen spijt van krijgen, want dit uur hebben we ook weer een hele reeks 90s, Zero's, Dance en

carrière. Het laatste uurtje wat mij betreft, maar niet getreurd. De muziek die maakt veel goed. Die laten we als het ware spreken onder het motto meer plaat, minder praat zit ik hier in de radio. Met de beste 90s, zeros, retro en dance.

super sounds of the 70s. Super sounds of the 70s. The 70s survived.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercy. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercy niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercybvba.be.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL News.
6: Een nieuwe relatiebarometer moet het aantal gevallen van partnergeweld doen dalen en het taboe rond intrafamiliaal geweld doorbreken. Etienne Verhasselt stelde hem op samen met experts. De relatiebarometer is een soort bladwijzer met vragen en een kleur die aangeeft waar jij ergens zit.
7: Als u daar naar kijkt, dan zie je onmiddellijk, ik zit safe of oei oei, er is toch iets aan de hand. Of ik zit echt in een rood gebied van ik moet dringend hulp roepen, anders is het misschien morgen te laat. En dan kan je op de achterzijde allemaal instanties zien, van politie tot privé-initiatieven, waar mensen zich toe kunnen richten voor hulp.
6: Je kan de barometer vinden bij je huisarts, in politiekantoren, in stations en in bibliotheken. Het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld is in 5 jaar tijd met een 1/5 gestegen. De horeca aan onze kust verwacht een topweekend door het warme zomerweer. Je hoort Michel Martens van Westtour.
8: De gemiddelde bezetting langs de hele kustlijn in de hotels zit op een gemiddelde van 90%, wat dat eigenlijk wel een topweekend is voor de zomer.
6: Maar de kust verwacht ook een pak dagjestoeristen. Daarom legt de NMBS dit weekend extra treinen in. En in München is een goederentrein van een brug gestort. Volgens de Duitse politie vielen 2 wagons zo'n 5 meter naar beneden. Ze kwamen daar op de weg terecht. Er viel 1 zwaargewonde, wellicht de bestuurder. De trein vervoerde geen gevaarlijke producten. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Zonnig en warm vandaag, tot 31 graden. Aan zee wel wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op onweersbuien dan, en tot 34 graden.
5: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
9: Morning Run.
10: Las Rocas, donde siempre y vamos.
11: Mañana.

Soulful Rhythm and Dance at Go-Go. Daar wordt voor gezorgd. En jij hoeft enkel maar te luisteren. En misschien wel te ontwaken. Het is eigenlijk al lang tijd om je nest uit te komen. Lukt het niet? Dan zeker met TRL wel. Want wij draaien de beste 90s, Zero's, Retro and Dance. Zoals deze.

0: SpaFun. Genieten tot in jouw kleinste teen. SpaFun.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL takes you back.

TRL, Your Pleasure Radio. Vanaf nu is Pleasure Radio trouwens ook te beluisteren op DAB+. Dus niet alleen op FM, online of stream en app. Nee, nu ook op DAB+.

0: Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek.
1: Misschien is het ook wel iets voor u, hè?
0: Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: We play your favorite classics all day long. This is TRL.

ze graag weer op een lange mixrijk voor jou. De beste 90s, zeros, retro en dance. Dit is TRL Pleasure Radio.

0: risk. Surely you'll find that whatever you...
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
3: TRL News.
4: De federale topministers zitten samen op een extra kern, onder meer over de termijn voor abortus. Nu kan dat tot 12 weken zwangerschap. N-VA en CD&V willen dat verlengen tot maximaal 14 weken. MR, Vooruit en Les Engagés gaan voor 18 weken. Maar dat ziet CD&V-vicepremier Annelies Verlinde niet zitten.
5: Daarover zijn afspraken gemaakt. Wat ik naar voren heb gebracht is zowel inhoudelijk als qua timing de vraag van de coalitiepartners. En wij zijn daar heel duidelijk over geweest. Dat is de afspraak die geweest is en dat zijn de teksten die op tafel liggen. Coalitiepartners kunnen daar niet verrast over zijn.
4: Vooruit dreigt ermee om dinsdag een voorstel van oppositiepartij PS om effectief naar 18 weken te gaan te steunen, wat de druk op de regering De Wever verhoogt. De kern heeft het ook over de begroting en de extra inspanningen die nodig zijn. In een park in Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht 19 mensen opgepakt op een illegale raveparty. Die hebben ze ook stilgelegd daarna. De politie zette onder meer een drone en motards in. De agenten vonden er ook drugs en een verboden wapen. Een nieuwe relatiebarometer moet het aantal gevallen van partnergeweld doen dalen en het taboe rond intrafamiliaal geweld doorbreken. Etienne Verhasselt stelde hem op, samen met experts. De relatiebarometer is een soort bladwijzer met vragen en een kleur die aangeeft waar jij ergens zit.
6: Als u daar naar kijkt, dan zie je onmiddellijk, ik zit safe of oei oei, er is toch iets aan de hand. Of ik zit echt in een rood gebied van ik moet dringend hulp roepen, anders is het misschien morgen te laat. En dan kan je op de achterzijde allemaal instanties zien, van politie tot privé-initiatieven, waar mensen zich toe kunnen richten voor hulp.
4: De barometer ligt binnenkort bij huisartsen, in politiekantoren, stations en bibliotheken. Het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld is in 5 jaar tijd met een vijfde gestegen. De horeca aan onze kust verwacht een topweekend door het warme zomerweer. Je hoort Michel Martens van Westtour.
7: De gemiddelde bezetting langs de hele kustlijn in de hotels zit op een gemiddelde van 90%, wat dat eigenlijk wel een topweekend is voor de zomer.
4: Maar de kust verwacht ook een pak dagjes toeristen. Daarom legt de NMBS dit weekend extra treinen in. Niet alleen bij ons heeft het gisteravond stevig gestormd, ook onze buurlanden zijn getroffen. In het noorden van Nederland kwam een vrouw van 25 om toen een boom op haar auto viel. En een man brak zijn enkel toen twee bomen op een feesttent vielen tijdens een trouwfeest. Net als bij ons was er op verschillende plaatsen ook wateroverlast en liepen gebouwen schade op. En in Rastatt, in Duitsland, niet ver van de grens met Frankrijk, zijn 9 gewonden gevallen toen de bliksem insloeg tijdens een handbalfestival. 6 van hen liggen in het ziekenhuis, maar niemand is in levensgevaar. Vanmiddag en vannacht blijft het zonnig en warm, tot 31 graden, aan zee wat koeler. Vannacht is er ook kans op enkele stevige buien. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op een pittige bui, tot 34 graden dan. Dat is ook volgende week zo, bij maximaal tot 36 graden.

dat de ideale songs die we voor jullie plannen. Watermat en Bullet hier bij TRL. Welkom in de Beats at Noon at Weekend. Als je aan tafel gaat, laat het smaken. Ga je lekker verwennen met de nodige beats. Zoals dat u dat van ons gewend bent. Hier bij TRL op de Zotte Zaterdag. Net voor die ultieme lijsterlijster. Met Thierry Dismet, de Powerline Super 50. Die begint vanaf 2

0: zaterdagmiddag, 20 juni. Lekkere temperaturen buiten. Ja, mij hoor je niet klagen. Ja, ik hou er wel van. Maar ja,
1: goed. Respect natuurlijk voor iedereen. Zorg dat u genoeg afkoeling, hydratatie en dat u zich insmeert natuurlijk. Wij zorgen voor de beach in de Beach at Noon at Weekend.

0: Ja, I'm ready.
1: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We are back. Stronger than ever before. This is TRL.

is wat je altijd bij ons hoort. Die beats. Die herinneringen aan vroeger. Jawel. Wij halen ze allemaal boven. De beste retro sound. De beste sound van de clubs. Van de 90s. En de zeros. Wij zijn TFL. Welkom. Als u pas ons gevonden hebt. U gaat het u zich niet beklagen. Als u houdt van al die dingen natuurlijk. Dit zijn de beats at noon. At weekend. Met nog zo dadelijk Da Boy Tommy. Ook zo'n lekkere. En er komen nog een paar leuke aan. Laat het smaken als je aan tafel zit. En we gaan genieten van deze remix van U2.

Njarappa. Njarappa.

Funkers bij TRL. En Rock Your Body. Straks ons verwenmomentje. Betekent dat we een aantal platen draaien om je oogtjes lekker te verwennen met die 90s beats. Met deze temperatuur hoort deze zeker bij. Wes had er een groot hit mee in de 90s. En Robert Schulz maakte er een zeer leuke remix van. Alanis.

Daki, afsluiten van ons verwend moment op deze zaterdag in het eerste deel van de Beat Set Noon at Weekend, deze 20e januari. Een goede, dikke uur nog te gaan. Dat betekent het tweede deel dat eraan komt van de Beat Set Noon at Weekend voor de ultieme lijst met Thierry de Smets.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
3: De buren? Die zien groen, ja.
2: Groen?
3: Van jaloezie.
2: Van jacuzzi zal je bedoelen.
4: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
5: Ontdek ons verhuuraanbod op spafan.be.
4: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
6: De federale topministers zitten samen op een extra kern, onder meer over de termijn voor abortus. Nu kan dat tot 12 weken zwangerschap. N-VA en CD&V willen dat verlengen tot maximaal 14 weken. MR, Vooruit en Les Engagés gaan voor 18 weken. Maar dat ziet CD&V-vicepremier Annelies Verlinde niet zitten.
7: Daarover zijn afspraken gemaakt. Wat ik naar voren heb gebracht is zowel inhoudelijk als qua timing de vraag van de coalitiepartners. En wij zijn daar heel duidelijk over geweest. Dat is de afspraak die geweest is en dat zijn de teksten die op tafel liggen. Coalitiepartners kunnen daar niet verrast over zijn.
6: Vooruit dreigt ermee om dinsdag een voorstel van oppositiepartij PS om effectief naar 18 weken te gaan te steunen, wat de druk op de regering De Wever verhoogt. De kern heeft het ook over de begroting en de extra inspanningen die daarvoor nodig zijn. In een park in Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht 19 mensen opgepakt op een illegale raveparty. Die hebben ze ook stilgelegd. De politie zette onder meer een drone en mortaars in. De agenten vonden er ook drugs en een verboden wapen. Elke week worden minstens 30 Vlamingen betrapt omdat ze een oprit of een betonnen tuinpad aanlegden zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen in het Nieuwsblad. Wellicht zijn er in werkelijkheid nog veel meer overtredingen. Maar veel mensen beseffen het zelf niet, zegt expert Tom Koppes.
8: Vanaf dat het gezamenlijke oppervlakte van terrassen en zwembaden enzovoort meer dan 80 vierkante meter is, moet je in principe een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Ik denk dat veel mensen dat niet weten. De regelgeving is eigenlijk wel redelijk ingewikkeld om te weten wat dat juist mag en niet mag.
6: Veel lokale besturen controleren ook niet of te weinig. Of ze grijpen niet in, omdat ze bang zijn om kiezers te verliezen. Bijna 16% van Vlaanderen is verhard en dat cijfer stijgt elk jaar. Niet alleen bij ons heeft het gisteravond stevig gestormd, ook onze buurlanden zijn getroffen. In het noorden van Nederland kwam een vrouw van 25 om toen een boom op haar auto viel. En een man brak zijn enkel toen twee bomen op een feesttent vielen tijdens een trouwfeest. Net als bij ons was er op verschillende plaatsen ook wateroverlast en liepen gebouwen schade op. En in Rastatt in Duitsland, niet ver van de grens met Frankrijk, zijn 9 gewonden gevallen toen de bliksem insloeg tijdens een handbalfestival. 6 van hen liggen in het ziekenhuis, maar niemand is in levensgevaar. En in Congo blijft het aantal ebola-besmettingen stijgen. Het zijn er nu al meer dan 930, onder hen meer dan 70 zorgmedewerkers. 245 mensen zijn in Congo al aan de ziekte gestorven. Het gaat om de gevaarlijke variant van ebola, waartegen nog geen vaccin bestaat. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm, tot 31 graden. Aan zee wel wat koeler. Vannacht is er ook kans op enkele stevige buien. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op een pittige bui, tot 34 graden dan. Dat is ook volgende week zo, bij maxima tot 36 graden. 's Nachts gaan we niet onder de 20 graden.

Faith of Mine, Energy 52 Remix is up in flames. Welkom in het tweede deel van de Beach at Noon, at Weekend. Als je nog wat aan tafel zit, laat het gewoon smaken. En ik heb leuke dingen nog. Cushy.

0: dag.
1: Ja, maar.
0: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

MC. We zijn nog weer in de goede 10 minuten verwijderd van de lijst. De Powerline Super 50. Hij komt er zo aan. Ik ga je nu een fijne weekend toewensen. Ik zou zeggen, hydrateer genoeg. Smeer je goed in. Maandag natuurlijk. Ja, dan doen wij het opnieuw met Dance for Dance vanaf 1 uur. Veel plezier. En vooral een deugddoend weekend. Dit is nog Last Frequency. Samen met Zanderlijn en Crazy en Marissa.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: SpaFun. Wil genieten tot in jouw kleinste teen?
3: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: CD&V-justitieminister Annelies Verlinde waarschuwt coalitiepartner Vooruit. Dat dreigt ermee om dinsdag een wetsvoorstel te steunen van oppositiepartij PS over een langere termijn voor abortus. CD&V en N-VA willen de termijn verlengen van 12 naar 14 weken zwangerschap. Onder meer Vooruit gaat voor 18 weken, net als de PS. Meestemmen kan voor problemen zorgen, zegt Verlinde.
7: Ik denk dat dat heel onverstandig zou zijn. Er zijn heel veel socio-economische thema's die voor ons liggen. We hebben een heel belangrijke opdracht om de begroting te saneren, om ervoor te zorgen dat de pensioenen betaalbaar blijven.
8: Tot aan het einde van de regering, is dat wat u zegt? Dan kan niks meer?
7: Ik ga daarover geen uitspraken doen. Ik denk dat iedereen wijs genoeg is om te weten hoe men daarmee moet omgaan.
6: Elke week worden minstens 30 Vlamingen betrapt omdat ze een oprit of een betonnen tuinpad aanlegden zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen in het Nieuwsblad. Wellicht zijn er in werkelijkheid nog veel meer overtredingen. Maar veel mensen beseffen het zelf niet, zegt expert Tom Koppes.
9: Vanaf dat het gezamenlijke oppervlakte van terrassen en zwembaden enzovoort meer dan 80 vierkante meter is, moet je in principe een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Ik denk dat veel mensen dat niet weten. De regelgeving is eigenlijk wel redelijk ingewikkeld om te weten wat dat juist mag en niet mag.
6: Bijna 16% van Vlaanderen is verhard en dat cijfer stijgt elk jaar. En elke dag verdwijnt er in Vlaanderen bijna 4 hectare open ruimte. Dat is een daling tegenover pakweg 10 jaar geleden, maar ongeveer evenveel als de laatste jaren. De daling zet zich dus niet voort. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het departement Omgeving. In totaal is nu zowat 1/3 van de ruimte in Vlaanderen ingenomen door de mens. En dat is een pak meer dan in andere landen. Vanmiddag zonnig en tot 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon, maar ook kans op onweer. En tot 34 graden.
5: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
10: You got a captive audience right here.
11: Yeah, every show had a captive audience.
12: The largest captive audience ever.
13: And you're the entertainment.
14: You will entertain me.
15: Entertain me.
16: Entertain me.
17: You entertain the audience till we get there.
18: I can entertain myself.
19: Now that's entertainment.
20: We don't entertain much.
21: Switch on the power.
22: Okay.
21: Building up the beats.
22: My heartbeat.
21: Charging light effects.
22: Okay.
21: And now, let's party.
23: Goedemiddag vrienden en van harte welkom bij de enige echte retro parade. Tot 4 uur hoor je de 50 populairste hits van 20 jaar geleden. Gebaseerd op de verkoopcijfers van toen en samengesteld door Veile Muziekblad Joepie. Dit is jaargang 7, aflevering 306. Het is de editie van 20 juni 2006 dus, met de administratie van deze week. 9 nieuwe binnenkomers. Het was een succesvolle week 20 jaar geleden, wat de verkoopcijfers betrof. 9 nieuwe dus, waarvan de hoogste op nummer 19 stond. En er was ook in re-entry bij die 9. 8 stijgers amper. Ook 5 stationaire plaatsen waren er. 28 dalers. Tussen die 50 hadden we 14 Belgische producties, waarvan er 4 in onze eigen taal waren gezongen. En ook nog 5 ex-nummer 1 hits. Ik bedank vooral Erik de Valk. Aanstaande maandag is hij hier weer op Radio TRL. Maar nu eerst vrienden, hoe zag de top 3 eruit? Vorige week zaterdag, plus 20 jaar.

0: Vorige week zaten we op nummer 3 hadden we Gnarls Barkley met Crazy. De nummer 2 die bleef hangen toen Shakira en Wyclef Jean Hips Don't Lie. En hij stond er door Marco Borsato. Voor de derde week dacht ik stond hij toen op nummer 1. Met zijn rood, de plaat voor de socialisten als het ware. Of socialisten, socialisten. Hey, zullen we eraan beginnen? 9 nieuwe binnenkomers, dat wil zeggen dat we niet lang moeten talmen. Maar toch eraan beginnen, want eer we die 9 nieuwe gaan verwerkt hebben. Ja, dan zitten we bijna aan het tweede uur. Dus we beginnen vooral met de re-entry. Katie Melua. Ze komt voor de tweede maal binnen met haar 9 million bicycles op 49.
1: Met Thierry de Smet.
2: Godver. Ziet dat er? Noem je duur. En dat van zijn eigen geweten? Die vent zeker? Dit ik zeggen dat het al van hem is? Ik schiet hem het pak. Boeien in de gat. De bandiet. De profiteur. De rollen zat dat niet.
3: Meer in de Super 50.

0: Het weer maal binnen deze dame. Katie Melua is haar naam. Haar zingen 9 Million Bicycles. Ze schreef het nummer zelf. En ze had haar inspiratie opgedaan in Peking, waar ze toen hoorde dat er 9 miljoen fietsers rondreden elke dag in Peking. En dat gaf haar meteen de inspiratie om dit nummer te maken. Katie Melua dus, 9 Million Bicycles. Eerste nieuwe binnenkomer, wel re-entry van de totaal 9 nieuwe binnenkomers. Dat is niet niks natuurlijk. Dat wil zeggen dat de tweede nieuwe binnenkomer zich al reeds aanbiedt op nummer 48. En die is The Hardest Part van Coldplay. Coldplay werd eind jaren 90 opgericht in Londen en brak begin jaren 2000 wereldwijd door met een debuutsingle Yellow. Het viertal rond zanger Chris Martin groeide sindsdien uit tot een van de grootste stadionbands ter wereld. Met een herkenbare mix van melodieuze rock en vooral emotionele teksten. The Hardest Part komt uit het derde studioalbum X & Y, dat in 2005 verscheen en de band definitief naar de absolute top bracht. Het nummer zelf heeft een ingetogen, bijna melancholische sfeer en draait rond het besef dat sommige dingen in relaties en het leven moeilijk te accepteren zijn. Muzikaal blijft de track relatief sober, met piano, gitaar en een subtiele opbouw die typisch is voor Coldplay in die periode. Hoewel het niet een van hun grootste hits werd, was The Hardest Part perfect binnen de meer gevoelige kant van hun repertoire. Het is vandaag de tweede nieuwe binnenkomer op 48, Coldplay en The Hardest Part.
1: The Powerline Super Top 50 of Radio Tayar.

zoals we dus al even zeiden in de introductie van deze nieuwe binnenkomer, nummer 2. Hele herkenbare sound van Coldplay. The Hardest Part is vandaag onze tweede nieuwe binnenkomer op nummer 48. Ja, de winkelrekken die moeten gevuld worden. Dus moeten er ook, als we 9 nieuwe producten in onze lijst hebben, moeten er natuurlijk de schappen moeten verminderd worden. Vandaar dat we ook 9 producten eruit nemen. Dat waren de nu volgende.

Het was een kort vuurwerk verschenen voor dit nummer, want het mocht niet zo lang duren. Blaze featuring Barbara Tucker, amper 2 weken voor hun Most Precious Love. Ai, zingt ze precies of ze op een nagel is gaan zitten. Christina Milian, featuring Young Jeezy, ook hen. Er was een kort leven beschoren, ook amper 2 weken voor deze Say I Say What. Kim Wilde, haar oude hit. Wel, daar ging het wel nu net een stukje beter mee. Want Vorwerk en Cambodia, zij mochten 7 weken lang in de lijst verschijnen. Ook Ashley Simpson, die doet de boeken toe.

0: Deze dame die deed een gooi voor het Eurosong Festival 2006 voor België, maar dat is nu net niet gelukt. Ook zij moet de boeken toedoen. De dame in kwestie is Else Schepper. Als ik je morgen ergens tegenkom, ja, dan zal ik niet meer ziek zijn, zeker. Les Madame de Paris uit Frankrijk, Nadia, featuring Smart Z, Tout c'est moi. Ze had het goed met haar woordjes, schatje. 12 weken in de lijst en nu buiten! Oh, Pink, you're such a stupid girl. Na 13 weken gaan we ze ook maar buiten kicken, zeker. Belle Perez, El Mundo Bailando. 16 weken lang. Maar dat is nog niet de lang sorteren die we buiten schoppen, want dat is deze. De Queen of Pop, zijnde Mrs. Madonna. Zij stond er 16 weken in. Eigenlijk een beetje net zoals Belle Perez. Ziezo, de rekken die zijn geledigd. We kunnen ze weer opvullen.
1: 50. Super 50.
2: De Super 50 nieuws. Nummer 47.

ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja.

neus. Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller.

Yeah, baby. Alweer een nieuwe binnenkomer. En wel de derde op nummer 47 voor Henky. Een lief klein konijntje. Ach, wat was dat een mega hit 20 jaar geleden. Ik heb daar zo van genoten van dat nummer. Henky noemt trouwens in het echt Henk Dessler. Is een Nederlandse feestartiest die vooral bekend werd in het Nederlandse feest- en carnavalscircuit. Hij bouwde zijn carrière uit in de jaren 90 en 2000 met eenvoudige, meer zingbare nummers die vooral draaiden rond humor en sfeer. Lief Klein Konijntje is zonder twijfel zijn bekendste hit en groeide uit tot een echte cultklassieker binnen het feestgenre. Het nummer is gebaseerd op een speels en bijna kinderrijmpje-achtige refrein, maar werd vooral populair door zijn humoristische en ondeugend dubbele laag. Dankzij de mix van eenvoud en meezingbaarheid werd de track een vaste waarde op de vijf carnavalsfeesten en après-ski-avonden uiteraard. In Nederland en Vlaanderen kreeg het nummer veel aandacht binnen het feestcircuit, ook al was het geen typische radiohit in de popcharts. De kracht van de song die zit vooral in de herkenbaarheid en het directe meezinggehalte. Lief Klein Konijntje is zo'n nummer dat je niet snel vergeet, of je het nu wil of niet. Een opvallende en luchtige uitschieter tussen de reguliere pop- en dance-nummers in deze lijst van de Powerline Super 50. Derde nieuwe dus, Lief Klein Konijntje van Henky. Henky overleed trouwens vorig jaar overleed Henky. Maar enfin, het is de derde nieuwe dus op 47. En ik heb plotseling honger gekregen.

Ik ben er bijna een beetje de tel kwijt wat nieuwe binnenkomers betreft, maar ja, even snel spieken misschien. Oké, okay. 4 van de 9 was dit inmiddels Pink. De echte naam van Pink. Ik weet niet als je daarin geïnteresseerd bent, maar Pink noemt, werd eigenlijk geboren als Alicia Moore. Ze begon haar carrière eind jaren 90, brak internationaal door in 2000 met haar debuutalbum Can't Take My Home. En haar eerste grote single was There You Go, waarmee ze meteen haar mix van pop, R&B en attitude op de kaart zette. Nog in de jaren groeide ze uit tot een van de meest herkenbare popartiesten van haar generatie, bekend om haar krachtige stem en directe stijl. Who knew? Deze single dus, die de vierde nieuwe is, komt uit het album I'm Not Dead uit 2006, waarmee ze meer persoonlijke en emotionele richting insloeg. Het nummer gaat over verlies, herinneringen van pijn, van iemand verliezen die je dierbaar was. En ondanks het zware thema klinkt de song toch melodieus, radiovriendelijk, met een echte poprockproductie. De track werd in eerste instantie geen gigantische hit, maar groeide later uit tot een van de meest geliefde nummers bij fans. In Europa kreeg Who Knew ook stevige airplay en een notering in de Powerline Super 50. Het is zo'n nummer dat vooral blijft hangen door de emotionele lading en de herkenbaarheid van de tekst. Who Knew van Pink, nu als nieuwe binnenkomer in de Powerline Super 50, de vierde trouwens, op nummer 45. Ik heb nog één nieuwe binnenkomer, net voor we toe zijn aan onze commercials.

0: Sabrina. Want zij is vandaag nieuw in de lijst. Ze was ook een van de platen die verdween. Haar voorganger dus, Sorry. Maar dit is haar nieuwste hitsingle in 2006. Get Together van Madonna. Die haar carrière begon in de jaren 70. En brak begin jaren 80 wereldwijd door met haar debuutsingle Everybody. Maar later groeide uiteraard grote hits zoals Holiday. Bijvoorbeeld Ik Zeg Maar Iets. Al snel groeide ze uit tot de Queen of Pop met een indrukwekkende reeks hits. En een carrière die zich over meerdere decennia uitstrekt. Get Together komt uit haar album Confessions on a Dance Floor. Een plaats waarmee ze opnieuw volledig terugkeerde naar de dansvloer. Dus ja, dat zeggen ze zelf. Het nummer werd geproduceerd door Stuart Price en ademt de typische non-stop clubflow van dat album. De song gaat over samenkomen, verbinding en het gevoel van één woorden op de dansvloer. Een thema dat perfect past binnen de clubcultuur van die periode. Muzikaal is het een beetje een mix van elektronische pop- en trance-invloeden met een opbouw die sterk inzet op sfeer en ritme. In Europa werd Get Together een stevige club- en radiohit en kreeg ook in België veel airplay en een notering in de Powerline Super 50. Het nummer toont opnieuw Madonna's talent om zichzelf telkens te heruitvinden en mee te bewegen met de sound van dat moment. Get Together dus, vandaag de vijfde nieuwe binnenkomer. En we vinden ze terug in deze hitlijst vol gigantische hits op nummer 40.
1: Nieuw in de Super 50.
2: Hi, this is Madonna.

0: zomerse hitsingle op je radio hier. TRL Pleasure Radio. Wij brengen de zon in je huiskamer. Vergeet het niet, morgen begint officieel de zomer. Dus wij zijn al een heel klein beetje in die zomerse stemming. Maar ja, dan zijn we eigenlijk elk seizoen zijn wij in zomerse stemming. Dat merk je aan onze muziek. Dat merk je aan onze platen, onze hits. Net zoals deze bijvoorbeeld. Van die Australische eenige tweeling, de Veronica's. When It Falls Apart kwam vorige week nieuw binnen op nummer 37. En gaat nu met 3 plaatsen de hoogte naar 34. En zo zijn we beland bij de 30 heetste hits van 20 jaar geleden. Met een oude hitsinger van Rockwell die toen nog medewerking kreeg van Michael Jackson. Hier is een replica in feite ervan. Gemaakt door de Beat Freaks. Somebody's watching me. Who? Wie is er naar mij aan het kijken? Wie? Wie is die voyeurisme hier op Radio TRL? Zou het misschien wel kunnen Erik de Valk zijn die in mijn rug zit te kijken? Zonder dat ik het weet. Ik draai me om. Nee hoor.
1: Nummer 30.

zijn gezegende leeftijd. Is hij nog altijd een vrouwenmagneet, deze jongen? Zijn naam is Robbie Williams. Zijn hitsingle van 20 jaar geleden was Sin, Sin, Sin. In de tweede week stijgt hij met 6 plaatsen van 35 naar nummer 29. Hey, weet je wat? Ik heb nog een nieuwe binnenkomer. Ik ben zo happy, zo blij dat er

nog een keertje een dansplaat binnenkomen in onze lijst. Want de vorige nieuwe binnenkomers, ja, die waren toch allemaal een beetje melancholisch zo. Ten slotte zijn we nog altijd een dansstation hier, TRL, Pleasure Radio. Maar goed, ja, de hitlijst van 20 jaar geleden, die staat vast. Daar kunnen we zelf persoonlijk niks aan veranderen. Dus moeten we doen en roeien met de riemen die we hebben. Maar goed, wij zijn toe aan de zesde nieuwe binnenkomer. Die staat op 26. En die is Tainted Love van Milk Inc. Die werd eind jaren 90 opgericht. En groeide uit tot een van de grootste Belgische dance acts. Met zangeres Linda Mertens en producer Reggie Pangs de Binnenman. Zij waren dus de vaste kern van Milk Inc. Hun eerste doorbraak kwam met Lavash. Maar toen was het nog niet onze Linda Mertens. Nee, toen was het nog Anneke Vervoort. Die zich helaas van het leven heeft gebracht. X aantal jaar geleden. Lavash kwam uit in 1999, waarmee ze meteen de toon zetten voor een herkenbare Eurodance sound. Maar die hit die scoorde enkel in Frankrijk en eigenlijk niet zo hard in België. Nu is het uiteraard wel een dikke hit, of kent iedereen Lavash van Milk Inc. Maar door de jaren heen scoorde de groep een reeks club- en radioheads. Werden ze een vaste waarde in de Belgische hitlijsten. En die Tainted Love is een eigen dansversie van de iconische track die in de jaren 80 wereldwijd bekend werd door Soft Cell, die waarschijnlijk werd bekend. Zo mooi.

Oké, dus dat is duidelijk. Dit is de die plaat die ze opnieuw geremixed hebben. Het nummer geeft het een typische trance- en club-injectie van de jaren 2000 met stevige beats en een opzwepende productie. De stem van Linda Mertens zorgt daarbij voor de herkenbare emotionele en krachtige touch waar de groep onbekend staat. Het nummer draait dus allemaal over een liefde die beschadigd is en niet meer goed aanvoelt. Een thema dat perfect past bij de donkere ondertoon van de melodie. Zullen we hem dan maar gewoon draaien op nummer 26? Als zijnde onze zesde nieuwe binnenkomer. Hier is Milking met de oude hit van Soft Cell en Tainted Love.

0: Oude hitters van Soft Cell. En nu door Milk Inc. anno 2006. Op 2 na hoogste hier binnenkomen op 26. Dit was Tainted Love. Oh, zo mooi. Dat ook.
1: En hier de ergebnissen.
2: En maintenant, de resultaten.
3: En hier staan de resultaten.
4: En hier zijn de resultaten.
0: Laten we even kijken wat de meest gestreamde platen waren op de diverse kanalen afgelopen week. Wel, de nummer 1 van vorige week zaterdag, die daalde al. Ariana Grande met Hate That I Made You Love Me. Op 5. Tame Impala. Zeg je dat goed? Is dat Tame? Ja, oké, goed, ja. Wat maakt het uit? Dracula op 4. Op 3, daar staat Beauty and the Beat en Justin Bieber met Nicki Minaj. De nummer 2 is nog altijd voor Michael Jackson en Billie Jean. En we hebben een nieuwe nummer 1. En dat dankzij de film Toy Story 5. Want daar verzorgt ene Taylor Swift daarvoor de muziek. En ja, de meest verkopende, succesvolle dame dus. Heden ten dagen is Taylor Swift. De single van die Toy Story 5, die noemt I Knew It, I Knew You. Ja, als dat zou kunnen waar zijn.
5: De Euro Parade.
6: Euro Parade.
7: Euro Parade.

Kees, je doet me een beetje denken aan een cartoonfiguur die we zelf ooit ook hebben gehad hier in Vlaanderen. Plop, jij gekke kikker. Ja, hè? Dus de op één na hoogste nieuwe binnenkomer. Op twee na hoogste nieuwe binnenkomer. Wat zeg je nu? Ja, op twee na hoogste nieuwe binnenkomer. Dit is de zevende, dus we hebben er straks nog twee uiteraard. A Crazy Frog. Zo'n lekker nummer is dit toch. Maar ja, goed. Je moet ervan houden, want ik weet dat sommige mensen dit nummer echt haten. En zelfs die dat gek figuurtje haten. Want dit figuurtje is eigenlijk een volledig digitaal geanimeerd figuurtje. Dat vooral bekend werd door vier viral internetcultuur en opvallende dancecovers. Het personage werd ontwikkeld in Zweden en groeide uit tot een wereldwijd fenomeen. Dankzij een mix van humor, trance beats en herkenbare melodieën. Met We Are The Champions pakt Crazy Frog een van de grootste rockklassiekers ooit aan van Queen. Het originele nummer uit de jaren 70 is een stadion anthem dat wereldwijd gebruikt werd bij sportmomenten en nog altijd en overwinningen uiteraard. In deze versie wordt de rock ballad omgevormd tot een uptempo elektronische dance edit met de typische Crazy Frog sound. Ding, ding, ding, ding. Die combinatie van nostalgie en pure gekte maakt de track meteen herkenbaar en controversieel tegelijk. Midden jaren 2000 was dit soort novelle dance hits enorm populair. Vooral door een humoristische insteek en internetbekendheid. De track die haalde ook in verschillende landen de hitlijst en kreeg ook hier in Vlaanderen veel airplay in entertainment en hitprogramma's. Het is geen traditionele cover, maar eerder een parodieachtige herwerking met een knipoog naar de originele grandeur van het nummer. We Are The Champions van The Crazy Frog, die eigenlijk zijn debuut maakte destijds, een x aantal jaar geleden, met het popcorngeluid, hè? Met popcorn. Ring, ding, ding, ding, ding. En van Crazy Frog. Die had ook een dikke hit met het nummer van Axel F. Van Beverly Hillcops. Uiteraard. Oké, plop de gekke kikker gaan we niet doen. Ik heb wel ergens een snelle stijger gezien. Ergens in mijn hitlijst. Oké, we gaan feestje vieren, vrienden. Want de snelste stijger, die komt uit Griekenland. Niet uit Zweden, zoals die Crazy Frog, maar uit Griekenland. Het is Helena Paparizou. De winnares van het Eurosong Festival van 2005. Haar opvolger van de My Number One was Mambo en is vandaag de snelste stijger.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Oh yeah! TRL News.
3: De keizer en keizerin van Japan zijn aangekomen in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Hun vliegtuig landde vanmiddag op Melsbroek en kroonprinses Elisabeth wachtte hen daarop. Royalty-watcher Wim de Handschutter over hun programma.
4: De eerste dagen zijn ze zo'n beetje vakantie. Ze logeren bij Flip en Mathilde, eerst in het kasteel van Chernion in de Ardennen en daarna verhuizen ze naar het kasteel van Laken. Het staatsbezoek zelf begint officieel dinsdag met een reeks ceremonies. Bezoeken aan het stadhuis van Brussel, bij premier De Wever en aan het parlement. En s'avonds vindt het prestigieuze staatsbanket plaats in het kasteel van Laken.
3: In Frankrijk zullen leerlingen in het 4e middelbare vanaf volgend jaar 1 uur per week les krijgen over artificiële intelligentie. Dat heeft de premier Le Cornu aangekondigd. Leerlingen zullen tijdens de lessen onder meer kritisch leren nadenken over AI. En in de ronde van Catalonië is de fiets van topfavoriete Paula Blasi gestolen. Dat meldt haar ploeg op sociale media. De mechaniciens van de ploeg merkten het gisteravond op bij een controle van het materiaal. Volgens hen gaat het om een fiets in de officiële teamkleuren die heel herkenbaar is. Blasi liet het niet aan haar hart komen en won op een andere fiets vandaag de rit. Vanmiddag zonnig en tot 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweersbuien. Morgen opnieuw wel veel zon, maar ook kans op onweer en tot 34 graden. Dat is ook het weer voor de volgende week. Maximaal tot 36 graden dan. 's Nachts gaan we niet onder de 20 graden.

altijd verschrikkelijk welkom heten in het tweede uur van de Powerline Super 50. Ik vind het zo fijn dat jullie nog altijd gebleven zijn. Het is een crazy DJ. Niet de crazy frog, maar de crazy DJ. 20 juni vandaag. We staan net voor de dag van de officiële zomer. Het is jaargang 7, aflevering 306. En dit was vorige week zaterdag de drie beste podiumplaatsen.

Even de top 3 overlopen. We hadden op nummer 3 Niles Barkley en Crazy. En nummer 2 die was voor Shakira en Wyclef Jean en Hips Don't Lie. En hij stond voor de 4e week op nummer 1. Het was Marco Borsato. Vandaag is rood de kleur van de socialisten. Ah nee, dat zong je niet zeker. Ah ja, oké, goed dan. Maakt me in principe ook niet uit. Maakt me... Het mag van mijn part ook een andere partij zijn, hè? Wat interesseert me toch niet. Is het nu groen, blauw, appelblauw, zeegroen, rood, oranje? Zijn er nog andere kleuren van partijen? Ik weet niet. Als ik eerlijk mag toegeven, het interesseert mij allemaal geen reet.

0: lekker een beetje country en western op de radio. En dan nog in onze eigen taal gezongen, ofwel K3. Jee, jee, jippie, jippie, jappie, jee. Of zoiets, weet ik veel. Ik heb het soms zo moeilijk met die teksten van K3. Die zijn allemaal zo ingewikkeld gemaakt. Soms begrijp ik niet dat die kindjes allemaal dat kunnen meezingen. Maar ja, goed, enfin, laten we daarbij hangen. Het was het hitsingle uit 2006. En het ging allemaal het liedje over de vakantie, hè. Ja, want het is bijna zover. Nog een grote week, denk ik. Na dit is er nog een weekje. Dan is het vakantie. Kan iedereen lekker gezellig kijken naar de voetbal. Kunnen we kijken hoe onze Rode Duivels misschien een gelijkspel spelen tegen Iran. Of tegen Egypte, weet ik veel.
1: Dit is

Oké, we hebben dan die lekkere single van K3 dus, die opgericht werd in 1998 door het Vlaamse productiehuis Studio 100. En groeide uit tot een van de succesvolle kinder- en familiegroepen van de Lage Landen, dat weten we. De eerste single van de groep was Wat ik wil in 1999, maar de grote doorbraak die kwam er wel met Hey ja mama. Dat uitgroeide tot een enorme hit, waar ik me nog herinner dat Marcel van Tielt toen ze dit nummer bracht voor het Eurosongfestival. En van alles en nog wat verweet van dat het eigenlijk op geen zak trok. Daar kwam het eigenlijk op neer. En toen zei Kathleen nog tegen hem: je bent echt een klein kindje. Ja, oké. K3, ondertussen heb ik ook alleen van de namen verklapt. Dus Karen Damer, Christel Verbeek en Kathleen Aerts. De bezetting die voor veel fans nog altijd als de klassieke K3 wordt beschouwd. En nu, vorige week zondag, dus eigenlijk volledig is afgelopen. Sloes, finito, die oude K3'tjes worden niet meer op het podium verwacht. Maar ja, zeg never say never. Ja, Jippie is eigenlijk afkomstig uit de film K3 en het IJsprinsesje, dat in datzelfde jaar in de bioscopen verscheen. Het nummer ademt avontuur, plezier en vriendschap. En precies die ingrediënten waarmee K3 al jaren een groot publiek wist te bereiken, liever. Het is dus op één na hoogste nieuwe binnenkomer, ofwel de 8e op nummer 20. Ik heb nog één nieuwe binnenkomer en die komt er nu aan, op nummer 19. Het is Nelly Furtado, een man-eater. Lekker, met een beetje mayonaise erbij.

levensgevaarlijk meisje dus, die Nelly Furtado en Maneater. Want ik heb geen zin om ergens op de barbecue te belanden. Alhoewel, dat ik al, ik moet eerlijk toegeven, ik heb het raam weer van de studio even opengezet. En dat is niet te geloven. Ik denk dat iedereen hier rond de studio een barbecue aan het maken is. Ik weet niet precies waarom, maar ik heb er plotseling ook zin in. Nieuwe binnenkomer in de bouwlijn, nummer 50, ofwel de hoogste nieuwe. De negende op nummer 19 was dus die Maneater van Nelly Furtado. Ze begon haar carrière eind jaren 90 en brak internationaal door in 2000 met haar debuutsingle I'm Like a Bird. Ja, toen dacht ik van oké, die is hot. Dat nummer leverde haar meteen een wereldhit en een Grammy Award op. De Canadese zangeres met Portugese roots staat aanvankelijk bekend om haar frisse mix van pop, folk en wereldmuziek. Maar in 2006 sloeg ze een verrassende nieuwe richting in. Op haar album Loose werkte ze samen met producer Timbaland, wat resulteerde in een veel meer urban en dancegerichte sound. Maneater was een van de opvallendste singles van het album en groeide uit tot een internationale hit. Ondanks de titel heeft het nummer niks te maken met de gelijknamige hit van Hall & Oates uit de jaren 80. Ken je die nog, die hit van de jaren 80 van Hall & Oates? Oh, here she comes. Watch out, boy. She'll cheer you up. Oh, here she comes. Wat is ze? She's a man. Oké, maar het is wel degelijk dezelfde titel. Dat horen wij, dat kunnen we er niet van uit. De song vertelt het verhaal trouwens van een onweerstaanbare vrouw die harten breekt en mannen moeiteloos om haar vinger wint. Met de strakke beats en donkere sins en aanstekelijke refrein werd Maneater een vaste waarde op de radio en op de dansvloer in 2006. Ook hier in Vlaanderen scoorde de plaat heel goed en werd het een van de grootste zomerhits van 2006. Voor Nelly Furtado betekende het nummer een succesvolle heruitvinding van haar carrière en een nieuwe internationaal hoogtepunt. Maneater van Nelly Furtado. Hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 19. En daarmee hebben we alle nieuwe binnenkomers gehad. Je hebt wel nog het een en het ander te goed. Tot en met 4 uur. Onder andere nog de Billboard Hot 100. Maar dat is van

Ooit een gigantische hit in de jaren 70 voor Leo Sayer. En dan de 2006 in de remix version dankzij Mac Thunder in My Heart Again. Noemde het dan, ja, gewoon een beetje extra dan, hè. Met één plaats op de terugweg van 17 naar 18. Even kijken wie er allemaal genoeg adem nog heeft om kaarsjes uit te blazen. Sommigen waarschijnlijk niet. Zoals Lionel Richie bijvoorbeeld. Hij wordt vandaag 77. John Goodman, de acteur, 74. Mark van der Rans wordt er 61 vandaag. Dat die mensen zelfs overleefd heeft met al die virussen.

En ook onze zangeres uit mijn eigen dorp, uit Ursel. Ja, Petra. Ofwel Petra de Steur, om haar bij haar echte naam dan maar te noemen. Ons Petra, die wordt vandaag 54 jaar. Voor en voor allemaal een bijzondere gelukkige verjaardag toegewend.

Oh, geweldige banden dit. The Red Hot Chili Peppers en Danny California. Fantastische gistingen vind ik dit. Vier plaatsen winst trouwens ook, 20 jaar geleden van 13 naar 9. In de achtste week. En daarvoor hadden we ook al zo'n zomerse plaats. Ja, van William. Morgen begint officieel de zomer. Dus Jean-Paul en Temperature in zijn 12e week. Ook één plaatswinst van 11 naar nummer 10 hier in de lijst der lijsten. Is dat wat ik bedoel? Is dat wat ik zeg, mannetjes? De eerste hitlijst van 2006. Hoorde je hier uiteraard bij TRL Pleasure Radio. Jouw retro parade bij uitstek. Ik heb nog één, net voor we toe zijn aan de commerciële break. Die is voor Silver en Lay Your Love On Me. Maar ja, dat was niet origineel van hen natuurlijk. Dat was wel degelijk een gigantische hit voor ABBA destijds. Maar ja, hey, Silver die heeft er een dansversie van gemaakt. En het was al een dansversie, dus

0: zomerse hits. Zomer, zomer, meer zomer dan dit kan het niet meer worden op je radio. Juarez en La Camisa Negra. Ja, dan moet je zo'n beetje met je tong tegen je hemel te botsen. En dan kan je in principe een beetje een Spanjaard nadoen. Ah, maar ja, goed, ja. Maar ja, met even La Camisa Negra. 14 weken lang in de lijst. En nu is hij, ja, het lijkt wel of de zomer voorbij is. Daalt hij van 4 naar 5. Hij is al terug naar huis. Hij gaat terug naar Spanje. Daarvoor op 6 blijven hangen. Mary J. Blige en U2 met One. Ja, hey. Zomerse temperaturen. Maar zo hard zomeravonden als gisterenavond moeten we nu echt niet meer hebben. Wat was met dat allemaal, zeg? De vraag is, gaat het vanavond opnieuw, na deze zomerse dag, opnieuw knallen in de hemel? Gaan we weer lichtflitsen zien en gratis geluid krijgen wat we eigenlijk niet willen horen?
1: Weather update.
0: Wel, het zou wel een keertje kunnen, want wat vandaag betreft, in de namiddag komen er dus stapelwolken tot ontwikkeling. En lokaal kunnen deze ontwikkelen tot buien, maar de kans daarop lijkt beperkt. De maxima die liggen tussen 22 graden aan zee en 33 graden in de Gomme. De wind die waait zwak tot matig uit west-noordwesten. Maar vanavond en vannacht neemt de kans op buien, mogelijk met onweer, opnieuw toe. Het wordt weer een zachte nacht met minima tussen de 17 en 20 graden. En de wind die gaat ook zwak uit veranderlijke richting waaien. Morgenochtend, wel, dan zijn er nog enkele lokale onweersbuien mogelijk. En daarna wordt het overal wisselend bevolkt en droog. Dat is belangrijk. In de loop van de dag neemt de kans op enkele lokale onweersbuien opnieuw toe. En de maxima liggen dan tussen de 24 graden aan zee en rond de 30 graden in het centrum van het land. Maandag wordt het dan wel weer zonnig en warm, met maxima tussen de 27 en 24 graden. Hey, TRL Pleasure Radio, dit

0: Is dit een beetje verwijzing naar deze DJ die op dit ogenblik bezig is? A little bit crazy? Het zou kunnen. Niles Barkley en Crazy. Hij staat er inmiddels 6 weken in, toch tenminste 20 jaar geleden. En ook hij duikt uit de top 3, want vorige week zaterdag was hij nog de nummer 3. Rock in Hoe zou de bovenste beste eruit gezien hebben 20 jaar in de USA Billboard Hot 100? Ah wel, ik ga het u vertellen. Op nummer 5, die ons toen daar, Daniel Powder en Bad Day. It's Going Down van Youngjo. Die stond op nummer 4, was trouwens een hele snelle stijger. Op 3 bleef hangen, Promises van Nelly Furtado. Van 1 naar 2 op de terugweg, The Millionaire en Riding. En ze hadden een nieuwe nummer 1 in de USA Billboard Hot 100. Het was hier voor Shakira en Wyclef Jean. En Hips Don't Lie trouwens, die dame, die hadden we dus op de opening ook al van de dingen zijn van het WK 2026. Stond ze er ook, alhoewel ik ze niet herkend had. Maar goed, had de reporter niet moeten zeggen, dat was is Shakira. Zou het misschien niet herkend hebben. Hoe zit ze bij ons in de Powerline Super 50, die Shakira? Gaat ook niet goed meer. En op nummer 1 in de USA bij ons gaat ze van 2 naar 3 in de 9e week. Samen met Wyclef Jean. Hier is ze met Hips Don't Lie. Ik zou het nog een beetje geloven verdoemen.
1: Met Jerry de Smet. Nummer 3.

Ja. De Super 50. Ze waren het nummer 1 op het Euro Songfestival van 2006. En ze zijn goed op weg ook een nieuwe nummer 1 te worden hier in onze Powerline Super 50 van 20 jaar geleden. Maar voorlopig is dat nog niet gelukt, want ze blijven hangen op nummer 2. Ze komen er wel mee van nummer 9, want daar waren ze vorige week de hoogste nieuwe binnenkomer. Daarvoor de nummer 1 van 20 jaar geleden uit de USA Billboard Hot 100. Die was voor Shakira en Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Ze dalen van 2 naar nummer 3 trouwens. Dat wil zeggen, beste vrienden, DWZ, dat we nog 1 plaat te goed hebben. En nog een afsluitertje uiteraard. Zo'n tip voor de top van 20 jaar geleden. Maar die absolute nummer 1, die moeten we natuurlijk nog op je loslaten. En dat is die voor de Nederlandse Marco Borsato. De man die zoveel afgezien heeft op het laatste van zijn carrière. Maar die nu toch overweegt om opnieuw te gaan optreden. Na alle valse beduigingen die hij tussen aanhalingstekens heeft gekregen. Want ja, waar rook is, is vuur, zei mijn opa. En hij stak zijn pijp aan een koeienstront. Dat terzijde. Hij staat inmiddels voor de 5e week op nummer 1. Het is Marco Borsato dus en Drood. Ik wens je vooral nog een prettig zonnig weekend. En hopelijk is het vanavond al een beetje rustig in de hemel. En niet te veel donderslagen, niet te veel regen. Zodoende dat er niet te veel schade is. Prettig weekend. Volgende week zaterdag 2 uur zijn wij weer. Vergeet vooral ook niet te supporteren. Morgenavond 9 uur voor onze Rode Duivels. Zij maken wedstrijd morgen dus tegen Iran. We duimen

0: alles geven. Veel plezier met Stef zometeen. De Super 50.
1: Is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: De regering gaat 20% van haar aandelen in de staatsbank Belfius verkopen. Dat heeft het kernkabinet beslist. Politiek journalist Karel Latree legt uit.
3: Vanaf maandag kunnen geïnteresseerde bieders een bod doen op 20% van de aandelen van Belfius. De regering hoopt ergens dat er Belgische investeringsgroepen of families zich aandienen. En de verkoop zou zo'n 2 miljard euro moeten opleveren voor de federale begroting.
2: Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af. Dat laat het Iraanse regime weten. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn zeker 16 doden gevallen. Iran zegt dat Israël daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS schendt. Daarin staat ook een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. En het Griekse eiland Kreta is vanmiddag opgeschrikt door twee aardbevingen. Ze hadden een kracht van 4,6 en 5,3 en volgden elkaar met enkele minuten tussen. Dat melden lokale media. De schokken waren op het hele eiland te voelen, maar er is geen schade gemeld. Vanmiddag zonnig en tot 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon, maar ook kans op onweer. En tot 34 graden. Dat is ook het weer voor de volgende week. Maximaal tot 36 graden dan. 's Nachts gaan we niet onder de 20 graden.

0: Welcome. You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live via TRL from 4 to 6 with Steph T. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy your Saturday afternoon with the Land of Dance Mix Radio Show.
1: 4 uur geweest hier bij TRL op deze zaterdagmiddag. Welkom bij een nieuwe Land of Dance Mix Radio Show.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Oh yeah!
3: TRL! I am ready.
4: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
3: TRL!
5: Be welcome
6: in this second hour. Land of Dance Mix Radio Show. Live via TRL from 4 to 6 with Steph T. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy your Saturday afternoon.

I Just Died in Your Arms Tonight. Dat werd geremixed en herwerkt door David Guetta en Hippaton in Walked Away. En dit was Route 77 en Call Me. Straks Funky Man and Divine. We hebben ook Mr. Bell and Wessel, Ain't Nobody. En op het einde Matton en Olivia.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: TRL News.
3: In heel ons land geldt vanavond code geel voor onweer. Dat heeft het KMI aangekondigd. Het geldt vanaf 9 uur, maar waarschijnlijk komt het onweer pas later, zegt weervrouw Jill Peters.
4: De meeste weermodellen geven dat voor later vannacht. Eerder na middernacht, zelfs eerder rond een uur of 2-3. Er zit redelijk weer wat vaart in en de verwachting is opnieuw dat het kan gepaard gaan met rukwinden, met hagel. Maar het zou net een tikkeltje minder zwaar moeten zijn.
3: Gisteravond zorgde het onweer ook voor heel wat schade in Oost- en West-Vlaanderen. In Frankrijk geldt morgen in 35 departementen code rood door een hittegolf. Ongeveer een derde van het land krijgt zo het hoogste waarschuwingsniveau. Dat heeft de Franse Weerdienst aangekondigd. In 45 andere departementen geldt code oranje. Op verschillende plaatsen in Frankrijk loopt de temperatuur de komende dagen op tot boven de 40 graden. Het bezoek van het Japanse keizerspaar aan ons land is heel uitzonderlijk. De keizer en de keizerin zijn vanmiddag aangekomen. Royalty-watcher Wim de Handschutter.
5: Dit wordt het meest prestigieuze staatsbezoek dat koning Filip in zijn regeerperiode al heeft ontvangen. Dat heeft alles met de status van Naruhito te maken. Hij is de enige keizer ter wereld. In Japan heeft hij een onaantastbare positie in de samenleving. Hij komt ook zelden zijn land uit. Dat hij afgelopen week op staatsbezoek in Nederland was en de komende dagen in België is, is dan ook uitzonderlijk.
3: Kroonprinses Elisabeth verwelkomde de keizer en de keizerin op de luchthaven in Melsbroek. Het was de eerste officiële opdracht die ze in haar eentje uitvoerde. Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af. Dat laat het Iraanse leger weten. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn zeker 32 doden gevallen. Iran zegt dat daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS geschonden wordt. Professor internationale politiek David Kriekeman.
6: Israël zal zeggen van kijk, er is nog altijd een bedreiging, dus wij reageren daarop. En het zou natuurlijk een bewuste strategie kunnen zijn om te proberen de deal met Iran om die te ondermijnen door een andere situatie op het terrein te creëren.
3: En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Een tijdrit van 24 kilometer. Hij was amper 31-honderdste van een seconde sneller dan de Nederlander Mathieu van der Poel. Tim Wellens werd vijfde op 13 seconden. Pogačar blijft uiteraard leider in het klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde etappe gewonnen in de Balwaze Belgian Tour. Hij haalde het in een spannende sprint van Tim Merlier. Jasper Philipsen werd derde. De Spanjaard Alex Aramburu blijft leider. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden zelfs en ook kans op onweer.

gaan we van start. Dit is weer Looking for the Perfect Beats hier op Radio TRL. Ja, Pleasure Radio. Met alleen maar uiteraard de beste nieuwste clubmuziek. Die krijg je te horen in het komende uur. Ik heb voor jou een uitgebreid gamma aan genres vandaag. Het gaat nogal snel. Deep House om het wat chill aan te beginnen. Om jou in de mood te brengen. Daarna wat Jacking House om de energie op te trekken.

0: gaat de techno.
1: Wees dus welkom geheten in het dansuurtje van Looking for the Perfect Beat. En mijn naam is Vinci. En de eerste track die we jou te horen brengen is er eentje van Ian Ludwig op Adam's Bite. Deeper and deeper goes Portugal.
2: PRL, Pleasure Radio.
3: Looking for the perfect beat.

De nieuwe track is al aan het mixen met de oude track. Maar ik zal je even vertellen wat we net hebben gespeeld. Deeper and Deeper Goes Portugal van Ian Ludwig. Op Adams by Dana Soulshine van Joe Metzenmacher. Op High Done Records en Overstage van André Zimmer. En die krijg je straks nog eens terug met een house track op Big Trouble Records. En nu dan voor jou Piano Line 94 van Retides en meteen Homage Up en meteen Homage Music.

We zijn lekker goed bezig hier in Looking for the Perfect Beats, hier op Radio TRL, Your Pleasure Radio. En ik ben uiteraard Rensi. Alleen maar dansmuziek, we hadden al Deep House. We zijn geswitcht naar Jacking House, een aantal tracks. En ik heb er voor jou nog twee, maar laat me nog even zeggen wat de vorige tracks waren. Piano Line 94 van Retide en Mathea Nomich op Mathea Nomich Music natuurlijk. House Trots van Vincent Kyra op Rob Soul Recordings. Get Down With It van Late Night Cuts op Veer Underground. En aan het eindings Never Again van Jack.

0: 5 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

Voor de reclame hadden we Never Again van Jeremy Bass op Chacha Groove Records. Less is More van Skywire op Hill Reaction. Lose My Cool over de reclame heen van Slim Kids op Definitive Recordings. En dan deze leuke When You Groove van Henry Zimmer. Ik heb het je dan net gezegd dat we die nog een tweede keer gingen hebben op Big Trouble Records, maar een house track deze keer. En laten we wat jazzy doen met deze Jazzy for a Night van Rowex en Others.

Jazzy for a Night from Robex en Others uit Nederland. Samen op Blank. Low Profile van Frenzy Music en Siava op The Perfect. En Controller was uiteraard deze track van Tony Romera op Ultra Records. Dat was meteen de laatste Tech House track van het programma. En dat betekent dat we overschakelen naar techno. Je hoort hem al komen. Yep, techno time met... Sanskrit, released on Arts.

0: Zo, mijn uur zit er weer op. Dit was Looking for the Perfect Beat. Hier speciaal voor jouw luisteraar op Radio TRL. Ja, Pleasure Radio. De nieuwste en de beste clubmuziek, dat is wat je altijd krijgt in Looking for the Perfect Beat. Mijn naam is Irvin C. en google mezelf maar eens of ga eens naar YouTube voor de non-stop opnames van mijn radioprogramma of op SoundCloud uiteraard. Wow. 480 Hz van Zenscrit was de eerste techno-track van Looking for the Perfect Beat, geleased op Ads. Daarna Retrospective van Shlomi Eber en Kaspitschki, Clockworks en momenteel luister je naar Swedish Taboo van Rosati, Global Girls. Ik heb twee techno-tracks nog te gaan tot het einde. En een paar minuutjes de laatste track, Flights from Vilnius, op vluchttracks van Planet Rhythm. Maar wat er aan het inmixen is, is een track van Clippin's House op Motto Sono Extraterrestrial Lina. Tot volgende week. Bye bye.
1: For the love of music, this is TRL.
2: Check out soundcloud.com/UrbanC for the track list of this show.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
3: De buren? Die zien groen, ja.
2: Groen?
3: Van jaloezie.
2: Van jacuzzi zal je bedoelen.
4: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
5: Ontdek ons verhuuraanbod op spafan.be.
4: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
6: You have a name.
7: Oh yeah.
6: TRL.
7: TRL. News.
8: In heel ons land geldt vanavond code geel voor onweer. Dat heeft het KMI aangekondigd. Het geldt vanaf 9 uur, maar waarschijnlijk komt het onweer pas later, zegt weervrouw Jill Peters.
9: De meeste weermodellen geven dat voor later vannacht. Eerder na middernacht, zelfs eerder rond een uur of 2, 3. Er zit redelijk weer wat vaart in en de verwachting is opnieuw dat het kan gepaard gaan met rukwinden, met hagel. Maar het zou net een tikkeltje minder zwaar moeten zijn.
8: Gisteravond zorgde het onweer voor heel wat schade in Oost- en West-Vlaanderen. In Frankrijk geldt morgen in 35 departementen code rood door een hittegolf. Ongeveer een derde van het land krijgt zo het hoogste waarschuwingsniveau. Dat heeft de Franse Weerdienst aangekondigd. In 45 andere departementen geldt code oranje. Op verschillende plaatsen in Frankrijk loopt de temperatuur de komende dagen op tot boven 40 graden. Het bezoek van het Japanse keizerspaar aan ons land is heel uitzonderlijk. De keizer en de keizerin zijn vanmiddag aangekomen. Royalty Watcher Wim de Handschutter.
10: Dit wordt het meest prestigieuze staatsbezoek dat koning Filip in zijn regeerperiode al heeft ontvangen. Dat heeft alles met de status van Naruhito te maken. Hij is de enige keizer ter wereld. In Japan heeft hij een onaantastbare positie in de samenleving. Hij komt ook zelden zijn land uit. Dat hij afgelopen week op staatsbezoek in Nederland was en de komende dagen in België is dan ook uitzonderlijk.
8: Kroonprinses Elisabeth verwelkomde de keizer en de keizerin op de luchthaven in Melsbroek. Het was de eerste officiële opdracht die ze in haar eentje uitvoerde. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Een tijdrit van 24 kilometer. Hij was amper 31/100ste van een seconde sneller dan de Nederlander Mathieu van der Poel. Tim Welles werd vijfde op 13 seconden. Pogačar blijft uiteraard leider in het klassement. De Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde etappe gewonnen in de Baloise Belgian Tour. Hij haalde het in een spannende sprint van Tim Merlier. Jasper Philipsen werd derde. De Spanjaard Alex Aramburu blijft leider. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden en kans op onweer.
7: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
11: The ultimate dance experience. 90s forever. Memory after memory. We bring you the best of this beautiful decade. The 90s. Let us take you by the hand on this wonderful trip back in time. Please, give it up, DJ Kickin'.

0: Start met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: You have a name.
4: Oh yeah.

0: het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: You have a name.
2: Oh yeah. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
3: DJ Dickens. 90s Mix.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Oh yeah! TRL News.
3: Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels morgen voor de wedstrijd tegen Iran. Hij is ziek, dat heeft sportief manager Vincent Mannaert laten weten. Vanuit LA sportjournalist Jarno Berto.
4: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen het nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. Maar morgen zit hij dus niet in de selectie.
3: Nog op het WK heeft Nederland zijn tweede groepswedstrijd overtuigend gewonnen. Het versloeg Zweden met 5-1. Nederland komt voorlopig aan de leiding in de groep. De andere wedstrijd in de groep, Tunesië-Japan, wordt morgen vroeg om 6 uur gespeeld. Het kernkabinet is het na uren vergaderen toch eens geraakt over ethische thema's. De abortustermijn wordt verlengd van 12 naar 14 weken. En niet naar 18 weken zoals vooruit wilde. Maar tegelijk is afgesproken dat er in andere ethische thema's tegen 1 december stappen worden gezet. Vicepremier Frank van den Broeke van Vooruit.
5: Wij zijn bereid om in zaken abortus een pak minder ver te gaan dan wij misschien zelf zouden willen. Als men bereid is van in zaken draagmoederschap en euthanasie tegemoet te komen aan onze wens.
3: In Knokke-Heist is er dit weekend meer politie te zien in de straten. Niet alleen omdat het warme weer meer volklokt naar zee, vooral omdat er voorbije weekends problemen waren met toeristen. Zo zijn er bijvoorbeeld redders bekogeld met kwallen. Hoofdredder Dries Houtekiet.
6: Wij moeten ons vooral ontfermen over het stuk van de zeezijde. En als we dan nog een keer moeten bezig zijn met de mensen op het strand ook, verliezen we onze aandacht op de zee. En voor ons is dat heel aangenaam dat we ondersteund worden door de politiediensten zelf als we dan iets voor hebben dat we niet zelf kunnen afhandelen.
3: In Frankrijk zijn op een katholieke school mogelijk 700 tot 1500 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een onderzoek nadat tientallen klachten waren ingediend. Uit het onderzoek blijkt dat er van 1950 tot eind de jaren 90 systematisch leerlingen misbruikt werden. De meeste feiten zijn verjaard. Er zijn maar 2 mannen in verdenking gesteld, een geestelijke en een leek. Vannacht is er kans op stevige regen- of onweersbuien, minimaal rond 19 graden. Morgen opnieuw zonnig bij maximaal tot 32 graden. De namiddag is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het tropisch warm.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-05-78.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL News.
5: In Marke in West-Vlaanderen is een man dood aangetroffen op straat. Hij lag aan een woning die verbouwd wordt. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is een onderzoek gestart. B-Alert, het waarschuwingssysteem van de overheid, moest gisteren meer dan 1 miljoen mensen waarschuwen voor onweer. Maar dat liep grondig mis. Heel wat mensen kregen de e-mail met de waarschuwing vandaag pas, lang nadat het onweer al gepasseerd was dus. Yves Stevens van het crisiscentrum.
6: Het is inderdaad wel een structuur. Als er kleinere campagnes worden verstuurd, zoals bijvoorbeeld door steden en gemeenten, dan is dat niet dergelijke bulkverzending en dan stelt dat probleem zich niet. Van zodra dat het echt over tienduizenden, honderdduizenden gaat, ja, dan gaan de knippenlichten bij die e-mailproviders wel af.
5: Gemeenten en provincies krijgen de raad om bij ernstig plots gevaar een sms te sturen in plaats van een mail. Op het WK voetbal heeft Nederland zijn tweede groepswedstrijd overtuigend gewonnen. Het versloeg Zweden met 5-1. Nederland komt voorlopig aan de leiding in de groep. De andere wedstrijd, Tunesië-Japan, wordt morgen vroeg om 6 uur gespeeld. En nog op het WK hebben de Rode Duivels in LA een laatste keer getraind voor de wedstrijd tegen Iran. Jeremy Doku was er dus niet bij, want hij is ziek en kan morgen niet spelen. En ook Zeno de Bast is nog niet hersteld. De andere 24 Rode Duivels zijn wel inzetbaar. Vannacht is er kans op stevige regen- of onweersbuien, minima rond 19 graden. Morgen opnieuw zonnig bij maxima tot 32 graden. In de namiddag is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het tropisch warm.

Chicken.

Oh.

0: wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.

Yeah!

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: You have a name.
2: Oh yeah.